0: se maka bese beje njo boshi konja ha na miele mozazi nikasema bese be er c'est dire bon sourire bon regard donc voilà najua deja najua de kipindi bana yake sinakuwa ah fata yo twende twende
1: kata nengo kataka lobali susu mama toko kanie
0: Usisahau sistemi kama ni afeka chidonke Unavore donke Donke dejo masantiri lima Balisema kaire ni sistemi ya donke Seke afeka chidonke Unavore donke Kipini ni nostalji tukumuke Fata bia bengine wansema Wansema tango barato Bengine wansema tango tuzalaka La belle époque Meshi tunasema nostalji Yumbani kwenu fata bia tole
1: Na loba loba pamba te mama Oh mama mundo Pakoto ni ofide yo mama Nengeni ni okomita la lisusue